Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen. Bijvoorbeeld PZN en Maybe Someday. On the way Jefferson Starship. Miracles.

Ook uw huis kan fijn worden ingericht als u zich laat voorlichten door het tijdschrift Ideaal Wonen. Deze maand onder andere een huis vol antiek, het laatste nieuws van de meubelbeurs en wonen in een huis volledig ingericht ook naar uw budget. En verder nog in dit nummer het onderhoud van uw tuin en de vele mogelijkheden van de open keuken. Ideaal wonen, ook voor uw interieur.